Yes, toute la journée. Sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabotez, sabot